0: heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur... in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev.

0: vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Buck it up, buck it up.
1: Voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. Het gerechtshof heeft 2 leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. 2 andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinands. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinands speelde 3,5 jaar voor AZ en komt tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. Omstanders en de brandweer van Heilo hebben maandag het leven van 7 kleine konijntjes gered. De vrouw vond de beestjes in de moestuin bij het Kaandorp, verstrikt in een beschermingsnet. De dierenambulance was niet beschikbaar, waarna de brandweer erbij werd gehaald. Die heeft de konijntjes voorzichtig bevrijd. Daarna zijn ze door een omstander naar de dierenkliniek in Eruguwaard gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: agenda.
1: De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
1: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
3: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
1: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Lucio Corno en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
9: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekte als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. Een 30-jarige asielzoeker is door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 13-jarig meisje op het Bolwerk in Alkmaar. Ook moet hij haar €12.000 schadevergoeding betalen. De rechtbank vond verkrachting voldoende bewezen na onder andere DNA-onderzoek. De man toonde geen spijt en weigerde mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. De zaak leidde vorige week tot veel politieke ophef in Alkmaar en een spoeddebat. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. De politie van Herugewaard heeft maandagavond een man aangehouden na een vechtpartij op het Raadhuisplein. Daarbij raakte iemand licht gewond. Het slachtoffer is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde daarna niet mee naar het ziekenhuis. Wat er precies aan de hand was, moet nog duidelijk worden. De politie zoekt eventuele getuigen die nog niet gesproken heeft en camerabeelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

to let you know I can really shake them down.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
1: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
3: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
1: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een korte file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor, en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde, en ook elke keer als ik verwachtte

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: 1538 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden West en Naarden een half uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn, voor Loenersloot 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De avondvierdaagse van Castricum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen mee. Het gerechtshof heeft twee leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. Twee andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. De Jumbo in Schorl is dinsdag ontruimd omdat een CO2-meter alarm sloeg. Zowel de klant als de medewerkers moesten naar buiten. De brandweer werd ingeschakeld om te kijken wat er aan de hand was. Voor zover bekend is niemand onwel geworden. Het is nog niet helemaal duidelijk of er ook werkelijk een hoge concentratie kooldioxide in het pand hing. Of dat er een storing in de sensor zat. Een sponsorwandeltocht van het huis Lioba in Egmond Binnen heeft minimaal 1700 euro opgeleverd. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een elektrische massagestoel voor het respijtzorgcentrum. De wandeltocht leverde ruim 1200 euro op, maar NH 1816 en Wilverzekeringen verrast het huis Lioba met een donatie van 500 euro. Daar komt ook nog een donatie van stichting De Oversteek bovenop. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
3: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
1: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden is de vertraging een kwartier. Er komt op bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80. Nou.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band.

0: Kerkradio.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
4: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
5: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De avondvierdaagse van Castricum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen mee. Het gerechtshof heeft twee leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. Twee andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinans. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinans speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. Omstanders en de brandweer van Eilo hebben maandag het leven van 7 kleine konijntjes gered. De vrouw vond de beestjes in de moestuin bij het Kaandorp, verstrikt in een beschermingsnet. De dierenambulance was niet beschikbaar, waarna de brandweer erbij werd gehaald. Die heeft de konijntjes voorzichtig bevrijd. Daarna zijn ze door een omstander naar de dierenkliniek in Eruguwaard gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Hits aan de lopende band.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement, gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Laat maar lopen die band. Hits aan de lopende band.

0: van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberdaan.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Maandagochtend werd een bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed heeft opgelet. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is de slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Kastrik. En die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. Een 30-jarige asielzoeker is door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 13-jarig meisje op het Bolwerk in Alkmaar. Ook moet hij haar 12.000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank vond verkrachting voldoende bewezen na onder andere DNA-onderzoek. De man toonde geen spijt en weigerde mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. De zaak leidde vorige week tot veel politieke ophef in Alkmaar en een spoeddebat. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de lopende band.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De statushouderopvang in Dimmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. De avondvierdaagse van Castricum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen mee. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinands. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinands speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De statushouderopvang in Dimmen sluit eind september en die aan de Koekoesbloem in Kastricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. Het gerechtshof heeft twee leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. Twee andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. De Jumbo in Schoorl is dinsdag ontruimd omdat een CO2-meter alarm sloeg. Zowel de klant als de medewerkers moesten naar buiten. De brandweer werd ingeschakeld om te kijken wat er aan de hand was. Voor zover bekend is niemand onwel geworden. Het is nog niet helemaal duidelijk of er ook werkelijk een hoge concentratie kooldioxide in het pand hing. Of dat er een storing in de sensor zat. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda. Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. I'm the

0: let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrouw is dinsdagavond bij het pontje van Akersloot in het water gevallen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af. De politie is met de pont naar de vrouw toegevaren en hebben haar met een reddingsboei naar de kant getrokken. Ze kon zelfstandig de trap aan de kade opklimmen, maar bleek daarna wel onderkoeld te zijn. Ambulancepersoneel heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Dinsdagochtend werd een bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed heeft opgelet. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is de slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Een 30-jarige asielzoeker is door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 13-jarig meisje op het Bolwerk in Alkmaar. Ook moet hij haar 12.000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank vond verkrachting voldoende bewezen na onder andere DNA-onderzoek. De man toonde geen spijt en weigerde mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. De zaak leidde vorige week tot veel politieke ophef in Alkmaar en een spoeddebat. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad. Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 7 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoesbloem in Kassikum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. De avondvierdaagse van Kastrikum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen mee. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinans. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinans speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes 10 minuten vertraging. En 10 minuutjes op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. De avondvierdaagse van Castricum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
0: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

De Crystal Fighters hier op Radio 80 met de plaat Pledge. Ja, deze heren hebben een aantal plaatjes gemaakt die als soundtrack werden gebruikt voor die FIFA game. FIFA, en daar zijn ze ook onder andere wel bekend van. Die we zojuist draaien dan weer niet, dat was gewoon een ander plaatje van hun. Maar daardoor niet minder leuk. Een hele goede middag, dit is de Good Afternoon Show, de woensdagmiddag editie. De week is doorminnen, dat betekent lekkere muziek. En zometeen ook de agendapunten. We hebben het regio nieuws nog op het half uur en het weerbericht. Kortom, de show is weer lekker gevuld. We gaan nu luisteren naar Metallica en de live versie van het plaatje Nothing Else Matters. Geniet ervan.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: IVN Noord-Kennemerland organiseert op zondag 12 juli... een natuurwandeling door het duingebied bij Bergen aan Zee. Tijdens een ongeveer 2 uur durende excursie... ontdekken deelnemers de bijzondere flora en fauna van dit gebied. Centraal staat het zandblauwtje. Een plant die de duinvallei in deze periode blauw kleurt... en veel vlinders aantrekt. Onderweg is ook aandacht voor andere karakteristieke duinplanten... zoals buntgras, duinviooltje en muzieoortje. IVN-gids Jos Bos vertelt tijdens de wandeling... over de voortdurende veranderingen in het verstuivende duinlandschap. Daarnaast gaat hij in op de geschiedenis van het oude Bello-treintracé... tussen Bergen en Bergen aan Zee, dat vroeger door het gebied liep. De wandeling begint om 9:45 bij de kruising bij de Elselaan 6 in Bergen aan Zee... De excursie is geschikt voor jong en oud.

Wanted in America. Een mooi plaatje om even lekker met een bakje koffie erbij te luisteren. We gaan nu luisteren naar de band Blue Nail en de plaat Tinstown in the Rain. Het gaat over het Schotse Glasgow en een schrijver probeert de liefde te vinden in een stad vol asfalt.

0: Show. Tot zo. Na de break en headlines.
1: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte is nog niet zo heel erg groot in onze regio. 25 kilometer file bij elkaar. Wel 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Een kwartiertje op de A7 vanuit Hoorn naar Den Hoeven bij Wieringerwerf. Half uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere is het langzaam rijden over 7 kilometer tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Een vrouw is dinsdagavond bij het pontje van Akersloot in het water gevallen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af. De politie is met de pont naar de vrouw toegevaren en hebben haar met een reddingsboei naar de kant getrokken. Ze kon zelfstandig de trap aan de kade opklimmen, maar bleek daarna wel onderkoeld te zijn. Ambulancepersoneel heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis. Het gerechtshof heeft 2 leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. 2 andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Het is in grote delen van het land overwegend bewolkt. Maar eind van de middag en vanavond komt op meer plekken de zon tevoorschijn. Het wordt zo'n 20 tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonniger en warmer met op grote schaal 25 tot 29 graden. En in het zuiden wordt het regionaal ruim 30 graden.
0: En Duinstreek.

Prachtig is hij, hè? Van Sienna Cipro en Die on This Hill. We gaan nu luisteren naar een heerlijke zomerse plaat die echt bij Zomerradio 80 past. En die is My Gustas 2.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 12 juli organiseert de festivalorganisatie een bijzondere en volledig verzorgde middag voor senioren uit Egmonde. Zelfs aan vervoer, zoals een treintje, is gedacht. Met dit initiatief wil de organisatie juist een oplossing bieden voor wie het niet vanzelfsprekend is om evenementen te bezoeken.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 30 kilometer file in onze regio. Het is niet zo druk als in de rest van het land. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, 10 minuten vertraging bij Zoeterwoude Rijndijk. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Oever bij Wieringerwerf na een ongeluk. Vertraging is daar een kwartier, maar je moet dus omrijden. A27 Utrecht-Almere, 20 minuten vertraging tussen Bilthoven en Eemnes in de vorm van 7 kilometer file. En op de N415 Hilversum-Baren bij Baren, 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Good afternoon met Robin.
6: And for love's sake, each mistake. Oh.

Jennifer Lopez en Pitbull en zo'n heerlijk zomersplaatje genaamd On The Floor. De La Bamba Song ook wel geheten. We gaan nu wegzuimelen met eentje uit de jaren 90 van Kisi en Jojo. En geniet even van. Ga er goed voor.

Lekker terug in de tijd. Naar de jaren 70 was dit alweer. Hè. Je hoorde de plaat Instant Replay van Dan Hartman. We gaan nou zo'n 10 jaar verder met deze heerlijke van de Michael Jackson legende. Hier is hij met de plaat One Day in Your Life.

zijn weer wakker geworden met de plaat Dior op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. We hebben nog leuke platen voor je klaarstaan en dat tot met 6 uur. Zoals deze van Leona en de plaat Zomer op Radio. En vervolgens hoorde UB40.

0: op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh.
2: Kees, ben je daar?
5: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
6: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 23 kilometer file in de regio Noord-Holland. Dat is minder dan normaal. Wel 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Maarsen. 4 kilometer file. Na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A7 dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringenwerf. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. 20 minuten vertraging ook op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten extra bij Afrit Nieuwveen als je over de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn rijdt. En een kwartier vertraging op de N415 vanuit Hilversum naar Baren. Bij Baren altijd nog 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed heeft opgelet. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinands. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinands speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull en Fireball, ik bedank je voor het luisteren. Dit was dan weer de Good Afternoon Show, de woensdagmiddag editie.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Als ik het vergelijk met de rest van het land, een rustige spits in Noord-Holland. Her en daar heb je wel wat vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, 10 minuutjes bij Maarsen. 20 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, bij Eemnes, 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N201, Hilversum uit Hoorn, bij Loenersloot. 10 minuten vertraging op de N207, vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn, bij Alfred Nieuwveen. En ook 10 minuten vertraging als je kiest voor de N230. Vanuit Utrecht naar Maarsen staat bij Maarseveen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de regio Noord-Holland nog maar weinig vertraging. 10 minuutjes op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij Maarsen 4 kilometer file en 5 minuten vertraging als je over de A27 vanuit Utrecht naar Almere rijdt. Bij Huizen kom je daarin 5 kilometer langzaam, maar toch doorrijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. De avondvierdaagse van Castricum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen mee. Een 30-jarige asielzoeker is door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 13-jarig meisje op het Bolwerk in Alkmaar. Ook moet hij haar €12.000 schadevergoeding betalen. De rechtbank vond verkrachting voldoende bewezen na onder andere DNA-onderzoek. De man toonde geen spijt en weigerde mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. De zaak leidde vorige week tot veel politieke ophef in Alkmaar en een spoeddebat. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Een vrouw is dinsdagavond bij het pontje van Akersloot in het water gevallen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af. De politie is met de pont naar de vrouw toegevaren en hebben haar met een reddingsboei naar de kant getrokken. Ze kon zelfstandig de trap aan de kade opklimmen, maar bleek daarna wel onderkoeld te zijn. Ambulancepersoneel heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis. Het gerechtshof heeft twee leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. Twee andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.

0: De band Johnny H. Jazz hier in de woensdagavond show met Saddle Dreams. We zijn weer begonnen.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: Het is een heerlijke, zonnige, bijna zomerse woensdagavond. En dat betekent ook veel zomerse muziek in dit programma. Hij is weer goed gevuld, deze uitzending, dus dat komt zeker goed. We begonnen trouwens met de plaat Saddle Dreams van Johnny H. Jazz. Het was destijds de tweede single van hun debuutalbum Turn Back the Clock uit 1987. We hebben theaternieuws, bioscoopagenda, uitgaansagenda, kortom, we zitten weer helemaal gebakken. Met nu een plaatje van Suzanne en Freek. Hier is Lichtjes branden.

De band Inspiration Color Trash, een Italiaanse muziekgroep, hoorde je op Radio 80. Ze werden een beetje bekend in de tweede helft van de jaren 90. Met onder andere de plaat Ice die we zojuist draaiden. Altijd leuk om dat soort groepen weer even te horen in deze uitzending. Zometeen heb ik de bioscoopagenda. We gaan kijken in het Firmes in Alkmaar en Sienbergen. Wat er allemaal draait. Tot die tijd een plaatje van Enrique. Love to see you.

0: Radio 80, Radio 80, Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het film is het ook maar draait de film The Invite. Het huwelijk van Angela en Joe zit al een tijdje in een sleur en staat in het teken van neurotische gekibbel. Het excentrieke bovenburen Pina en Hawk blijken vooral 's nachts bijzonder actief, tot grote ergernis van Joe. Wanneer Angela hen uitnodigt voor een etentje, ziet Joe dit als de uitgelezen kans om hem te confronteren. Wat volgt is een avond vol onverwachte wendingen die geen van hen zelfs zal vergeten. Hij draait morgen nog om 11:15 ochtends. Vrijdag 10 juli ook om 11:15 ochtends. En zaterdag 11 juli ook om 11:15 ochtends. In het filmhuis in Alkmaar. In Steenbergen draait de documentaire Eat More Trees. Elk jaar verliezen wereldwijd 24 miljard ton vruchtbare bodem. Dit zijn wereldwijd 30 voetbalvelden per minuut. Als we zo doorgaan, halen we letterlijk de grond weg onder ons voedselsysteem. Deze belangwekkende documentaire toont hoe het anders kan. Het draait morgen nog om 3:00 middags in Steenbergen. Zaterdag 11 juli draait hij ook nog om 11:30 ochtends. Vrijdag 17 juli draait hij nog om 2:30 middags. En zondag 19 juli om 19:30 avonds in Steenbergen in Bergen.

Martin Garrix en These Are The Times. Nou, het is tijd om de volgende plaat in dit programma te gaan draaien. Die is van de W en Please Don't Go. En vervolgens hoor je een plaatje van Keen.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed heeft opgelet. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met de dashcam of camerabeelden op zich te melden. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinans. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinans speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Gaan wij het weer nog even met je doornemen voor de komende dagen. Want vanavond komen er eerst nog wolkenvelden over. Maar in de loop van de avond trekken bredere opklaringen het land over. Vannacht begint vrij helder en het koelt uiteindelijk af naar 13 tot 16 graden. In de loop van de nacht volgt vanuit het noorden opnieuw bewolking. De komende dagen wordt het zonniger en warmer met op grote schaal 25 tot 29 graden. En in het zuiden wordt het dan regionaal ruim 30 graden.

David Guetta en zoals we van hem gewend zijn een heerlijke knaller genaamd Think of Me. Dit is het tweede gedeelte van de woensdagavondshow met, zoals je van ons gewend bent, de uitgaansagenda en het theaternieuws. Er is natuurlijk nog een zomerfestival op komst het komend weekend in Egmond. En nog veel meer, dus als je daarvan op de hoogte wilt zijn, moet je lekker blijven luisteren. We gaan nu eerst nog even naar Duitsland toe met Nena.

sta voor lim. Nou, als je deze plaat hoort, dan weet je dat de zomer echt in volle gang is, hoor. Want man, wat worden we hier weer vrolijk van. De plaat Ballada van Gustavo Lima. Ja, hij heeft in totaal zo'n 13 weken op nummer 1 in de top 40 gestaan. En daarmee brak deze plaat het record van Marco Bezzato met zijn Dromen zijn bedrog. We gaan nu luisteren naar Crisscross Amsterdam en Ina and the Queen of My Castle.

0: Wie denkt aan Zuid-Amerikaanse muziek, denkt meteen aan samba en bossa nova. Ritme, vrolijkheid en ook vaak de melancholie. De liefde voor deze muziek brachten de muzikanten van Four Latin bij elkaar. Inmiddels is het repertoire uitgebracht met swing standards en jazz ballads. Voor het concert in het Frederikskerkje heeft de band pianist Kajan Witmer als gast uitgenodigd. Hij studeerde in 1989 af aan het Conservatorium Rotterdam en is sinds 2005 docent aan het Conservatorium in Groningen. Met zijn ruime ervaring in diverse combo's is hij een wonderlijke aanvulling. Four Latin bestaat uit René Smit, slagwerk, speelde al jarenlang in diverse formaties en orkesten toen hij drummer van Four Latin werd. Wouter Beckering, tenor saxofoon, heeft ervaring in diverse big bands en speelde al langere tijd met het Wouter Beckering Quintet. John Lichtenberg, gitaar, jazzliefhebber en kennis van de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse ritmes. Met name gitarist Wes Montgomery is zijn inspiratiebron. Dennis Babel met zijn basgitaar, de motor van de band. In het Frederikskerkje in Bergen aan Zee. Donderdag 16 juli om 8 uur 's avonds. De kerk is open vanaf 19:30. Van donderdag 9 tot en met zondag 12 juli is het Zomerfestival in Egmond. Dit is het gezelligste evenement van Egmond en omgeving voor alle leeftijden. Met onder andere een korte baandraverij, vrijdagmiddagborrel, live muziek in de feesttent, banko games, foodtrucks en kermisattracties. Er zullen live optredens zijn van onder andere Gerard Joling, Evan D en de Party Squad.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: De cultuurkoepel presenteert zaterdag 19 september om 19:45 onder het motto van de koepelkeuze een bijzondere voorstelling waarbij het publiek na afloop zelf mag bepalen wat men de voorstelling waard vond. Deze keer zal Jordi van Loon op indrukwekkende wijze de liederen van Louis Davids tot leven brengen. Met evergreens als Dat is die kleine man. O mooie Westertoren. Als je voor een dubbeltje geboren bent. En zijn musicals, de Jantjes. En Nou Tabé dan. Wist Louis David de harten te veroveren van het Nederlands publiek.

The Temptations, met deze plaat hadden ze na 5 jaar afwezigheid uit de hitparade weer een hitje gescoord in Nederland. En dat was tevens ook het zangdebuut van Ollie Woodson. En samen met Otis Williams heeft hij ook getekend voor dit nummer. Treat her like a lady, hoorde je. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 9 uur. Ben ik bij u terug met uur 2 van de woensdagavondshow. Tot zometeen.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

Cowboys en Opportunities op Radio 80 voor de Kust in Duinstreek hier in het tweede uur van de woensdagavondshow. We hebben nog muziek, uitgeschenden, theaternieuws, bioscoopagenda, het weerbericht. Kortom, je zit nog wel even goed door tot aan de klok van 10 uur. Met nu muziek van Shakira. We gaan even naar de dierentuin toe met dat leuke plaatje getiteld zo.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: De filmmaars in Alkmaar draait de film Go On. Deze aangrijpende feel-good-film over een Thaise straathond die Trina van Baasje wisselt, laat zien hoeveel impact onze huisdieren kunnen hebben. Geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van Hima. De hond die Gohan op oudere leeftijd speelt en van de straat werd gered door de regisseur. Hij draait morgen nog om 9:15 s'avonds. Vrijdag 10 juli om 7:30 s'avonds. Zaterdag 11 juli draait hij ook nog om 1:15 s'middags. En zondag 12 juli tenslotte om 1:15 s'middags in het filmhuis in Alkmaar. In Simbergen dan, daar draait de film Whispers in the Wood. Na veel geprezen The Velvet Queen richt natuurfotograaf en filmmaker Vincent zijn blik dichter bij huis en trekt met zijn vader en zoon de uitgestrekte bossen tussen de linexen, beren en herten in. Zintuigelijke, bijna sprookjesachtige filmervaring. Het draait nog op zaterdag 11 juli om 11:45 's middags in Simbergen.

Daigo. En stay op Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in de woensdagavondshow. We gaan nu luisteren naar Nick Kamen. Naast liedjeschrijver was hij ook natuurlijk zanger, daar kennen we wel van. En hij was ook nog een fotomodel. In de jaren 90 heeft hij deze plaat gemaakt. Hier is I Promise Myself.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Kassikum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. De avondvierdaagse van Kastrikum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen mee. Een 30-jarige asielzoeker is door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 13-jarig meisje op het Bolwerk in Alkmaar. Ook moet hij haar €12.000 schadevergoeding betalen. De rechtbank vond verkrachting voldoende bewezen na onder andere DNA-onderzoek. De man toonde geen spijt en weigerde mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. De zaak leidde vorige week tot veel politieke ophef in Alkmaar en een spoeddebat. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Vanavond komen er eerst nog wolkenvelden voor, maar in de loop van de avond trekken brede opklaringen het land over. Vannacht begint vrij helder en het koelt uiteindelijk af naar 13 tot 16 graden. In de loop van de nacht volgt vanuit het noorden opnieuw bewolking. De komende dagen wordt het zonniger en warmer met op grote schaal 25 tot 29 graden. In het zuiden wordt het regionaal ruim 30 graden.
5: Voor de kust en duinstreek.
6: Voor de kust en duinstreek.
5: Zomerradio 80.

The Babysitter Circus and Everything Going to Be Alright. We gaan nu luisteren naar een covertje die oorspronkelijk gemaakt is op een nummer van Whitney Houston. En die heet It's Not Right But Okay. Maar dit is dus een cover daarvan. It's not

0: Duits-Oekraïne afkomstige kunstenares Natalie Polyschuk exposeert tot en met 27 juli met kleurrijke schilderijen in het Witte Kerkje in Goet. Belangstellenden die haar kunst willen bewonderen kunnen dagelijks van 2 tot 4 uur 's middags, behalve op zondag, terecht in de kerk. Verder is Natalia zelf elke maandag van 5 tot 9 uur in eigen persoon aanwezig in het Witte Kerkje. Dat is te vinden aan de Kerkbrink in Goet. Zeevisvereniging Bij Nacht en Ontij houdt deze en volgende maand weer zomeravondwedstrijden aan het Egmondse strand. De viswedstrijden vinden plaats op de vrijdagen 24 en 31 juli en 7 en 28 augustus. Telkens van 7:15 s'avonds tot 9:15. Aanmelden voor de deelnemer kan bij het paviljoen van Bodenvereniging De Werf.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Rob Bijmans van Hilaria brengt zondagmiddag 19 juli een spannend visueel familiespectakel over de schoonheid van de natuur en het ingrijpen van de mens, gedreven door hebzucht en macht. Met de nodige humor ter relativering. De natuur is prachtig en dat vinden ook bosbewoners. Maar een akelige boer terroriseert het bos. We zien tijdens zomer op het plein op het Canadaplein van 3 uur tot 4 uur 's middags.

Dames en happy hour. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was er weer de woensdagavond show voor 8 juli van het jaar 2026. Na 10 uur filmmuziek en informatie in Nieuwsboulevard, de avondeditie.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassend de bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer, vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Een vrouw is dinsdagavond bij het pontje van Akersloot in het water gevallen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af. De politie is met de pont naar de vrouw toegevaren en hebben haar met een reddingsboei naar de kant getrokken. Ze kon zelfstandig de trap aan de kade opklimmen, maar bleek daarna wel onderkoeld te zijn. Ambulancepersoneel heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis. Het gerechtshof heeft twee leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. Twee andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 augustus barst het feest los in het dorpshart van Castricum met de 5e editie van het Castricums Smaakmakersfestival. Dit populaire festival belooft een heerlijke mix van muziek, theater en culinaire hoogstandjes van de lokale horeca.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldings acties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de school weg. De jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de staat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.